0: Hey, ik ben Sanna, gitarist van Intentions en jij luistert naar Proggcore Radio.
1: This is Proggcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.